leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

mij uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier,

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

regent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

rent gelind. Haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het Vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.

0: De gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Rotem bij Dildestokkum is vrijdagochtend brand uitgebroken in een bijgebouw aan de Rijksweg. De brandweer was snel ter plaatse met een 20-tal manschappen en kreeg het vuur snel onder controle. 3 gasflessen konden tijdig worden verwijderd, waardoor erger werd voorkomen. Een scooter brandde volledig uit en de materiële schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. De politie hield omstaanders op afstand en de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Salk Turbo Task Force keurt 13 nieuwe Limburgse projecten goed. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen. De grootste investering gaat naar de uitbreiding van Droneport in Sint-Ruiden. Ook projecten rond klimaat, waterbeheer en vergroening krijgen steun. Een groot deel van de financiering komt uit Europese fondsen. Net daar groeit de bezorgdheid, want de toekomstige Europese subsidies zijn onzeker. Limburg vraagt daarom dat Europa de steun aan de provincie ook na de huidige subsidieperiode voortzet. Vandaag wordt het warm zomerweer in Limburg. 'S Ochtends is het wel nog wat frisjes met minima rond 10 graden Celsius. Namiddag stijgt de temperatuur naar een maximum rond 27 à 28 graden. De matige westenwind kan helpen om de warmte goed te verdragen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Middenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaap Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen de wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goedemorgen allemaal. Welkom alweer. Dit is Espresso hier op deze zaterdagochtend. Espresso ook in het weekend, maar dan met veel meer muziek en minder gebabbel.
1: Espresso. Coffee time. Met Ludovic.
0: Een kwestie van natuurlijk een beetje vakantie te houden, dat heeft u waarschijnlijk wel door, inderdaad. Maar voor de rest van alles niks in onze zaterdag voormiddag en namiddag uitzendingen. De hitwriters van Mark Bluet blijven netjes zoals vanouds op een plaats tussen 10 en 12 en tussen 5 en 7. En vandaag dus in Espresso extra veel muziek van onder andere Roy Orbison, van Freddie Quinn, van The Sweet en van Bobby Vinton.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom &

0: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
1: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijs.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Kaapverdië met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen de wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: Dit is Hit Riders. Your lips will ever grease. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

Welkom bij Radio Ludo, welkom bij Hitwaarders, jouw muzikale tijdmachine. Zet de radio wat luider en reis met ons mee terug naar de decennia waarin popgeschiedenis werd geschreven. Van de swingende 60's, over de rebelse discokrakers van de 70's tot en met de turbohits uit de 80's en 90's. We trokken de boel op gang hier met KC en de Sunshine Band en die wordt meteen van antwoord gediend door, raden maar...

Ken je dat woord nog? Veel wijverij? Daar leek dit toch een beetje op. Dames aan een strekkende meter, girls, girls, girls, sailor. Matrozen die mochten dat, in elke havenstad mochten die een liefje hebben. Blijf je aan wal, dan moet je wat zediger leven, dan moet je maat leren houden.

werd tijdens zijn carrière nooit voor vol aangezien door de critici. Die vonden zijn liedjes maar goedkoop spul en dat zat Si Jérôme erg hoog. Hij scoorde nogthans aardig wat hits, waaronder Himalaya. Willen we nog eens een eendagsvlieg uit de kast halen?

Ik zal die jongens maar even duiden, want veel en vaak hebben we niet gehoord van de Oostenrijkse groep Opus. Die zetten zich in de markt als een pop-rockband. In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland brachten ze in het totaal 13 albums uit, maar grensoverschrijdend waren die niet. Dus na Live is Life werd het akelig stil rond deze heren. Willen we even wat extra pret beleven, de ernst wat aan de kant zetten en ons even laten gaan? Van zodra het liedje inzet, weet je al wat ik bedoel.

slot popcorngeluid tussendoor, maar ook, wat zeg ik, is op de zaterdag bij Radio Ludo een must. Bab Steno, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Je hebt dat goed gezien, onze koffer met erop gekleefd vergeetboek staat al klaar. Of vergeetkoffer zou ik ook kunnen zeggen. Dan mag ik twee singles uit het vergeetboek halen en hier voor me klaarleggen op de draaitafels. Maar dan moet je me wel even de tijd gunnen. Intussen genieten we nog even van deze bewerking van de klassieke melodie In a Persian Market van Albert Ketelby. Bewerkt door Jackie Jane. Take my heart.

Dat zijn pas vergeten singles. Rariteiten mag je ze ook noemen. Ian Gregory, Time Will Tell en Petula Clark. Elle est finie la belle histoire. Niks van, hier ligt nog veel moois voor me. Platen waarvan we blijven genieten en smullen, zoals deze van Paul Anka. Er gaat geen hit waar, dus voorbij, of hij mag van zich laten horen.

Ja, Something Happened. En de plaats waar dit allemaal gebeurt is hier op de zaterdag in Hitwaardes. Het programma waarin de legendarische hits van toen weer helemaal tot leven komen. Of je nu onderweg bent of gezellig thuis zit mee te genieten. Maakt niet uit. Je hebt er allemaal oren om te horen. Gebruik ze dus. En genieten van deze topper van Lisa Stansfield.

Leverage with We Don't Talk Anymore. Dat zou hier maar een dovemansbedoeling worden, mocht ik niet meer praten. Niks van een beetje verbaal gezelschap is altijd leuk. En dat wordt nog leuker als we de allerleukste platen uit onze discotheek halen. Platen die ons weekend alleen maar plezander doen klinken. Aan wie denk ik dan? Aan Shaken Stevens natuurlijk.

Dat is pas muziek. Muziek van en voor alle tijden. The Mavericks, Blame It On Your Heart. Leek zo'n beetje op Cajun muziek. En iemand die bij dat genre in je buur is gaan spelen, is onze bloedeigen Matthias Lens. Gewapend met stem en accordeon voor deze cover van My Tattooed van de in Louisiana geboren en getogen Rockin' Sidney.

meteen van het eerste tot en met het laatste woord begrijpen. 100% gezongen in onze moerstaal, Matthias Lens. Toet-toet. Dat betekent opletten als je oversteekt. Wat ik ook ga doen, de oversteekwagen naar onze discotheek voor een nieuwe lading hitwaardes. Om je te verwennen tijdens het tweede uur hitwaardes. Zo dadelijk na het nieuws.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cape Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen de wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your lips, the evergreens.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Opnieuw welkom bij Het Wireless, het programma waarin we de platen keurig afstoffen en laten schitteren en klinken als nooit tevoren. Puur geniet wordt dat van muziek met een ziel. Laat de voorbije week voor wat ze is, zet al dat gepieker aan de kant en woeps, geniet er maar.

Marianne Rosenberg mocht daarnet dit tweede uur op gang trekken met haar grootste hit Ich bin wie du, al zag ik niet meteen een gelijkenis tussen haar en Dusty Springfield, die stond ergens tussenin in the middle of nowhere, in een soort niemandsland. Maar dat kan je van Radio Ludo niet zeggen, hier hebben we een stevige bemanning aan boord met Ludo, Koen, Geert, Karin, Antoine en ikzelf. Juist ja, we hebben onze bemanning wat uitgebreid, maar daar hoor je pas over een aantal weken meer over.

Je mag dit, ik heb daar geen probleem mee, wegwerpmuziek noemen, liedjes die geen enkele historische betekenis hebben voor de muziekgeschiedenis, maar in Hitwaarders zijn die op de zaterdag meer dan welkom. Jazz Conrad, Pretty Jenny. En ook deze meneer zien we nog eens graag langskomen.

0: Augie Moreno, The Riz Arose in Spanish Harlem. Een song nu met een toch opvallend verloop in de Britse hitlijsten. Een folkliedje door het duo Brian en Michael. 3 weken lang bleef deze toch wat vreemde plaat op 1 in de Engelse top 40 en dat in de maand april van 1978. Een liedje dat hulde brengt aan de stijl van schilderen van L.S. Lawrie. Je moet de hoes van de single maar eens bekijken, dan begrijp je die titel. Matchstock Men en Matchstock Cats and Dogs.
1: Hey,

De schilder Laurie was in 76 overleden en het jaar nadien brachten Brian en Michael op het eind van 77 de single uit Matchstock Men en Matchstock Cats and Dogs, een soort hommage aan de man in kwestie. Geen hommage, maar eerder een soort parodie op de in de 70s regelmatige aanwezigheid van een elektronisch orgel in de muziek. Het zijn filicorda van Philips of een Italiaans farfisse orgel. Elton John had er een bloedhekel aan.

Elton John en het rockende Crocodile Rock. Zometeen een druk op de rode knop van onze jukebox hiernaast. Die staat niet binnen handbereik, ik moet even tot daar lopen. Intussen kan je genieten van Mark Knopfler, die deze keer Dire Straits heeft thuisgelaten. Heeft hij niet nodig, in zijn dode eentje dus.

Die staan keurig op onze jukebox geparkeerd. Leslie Gore, Diana Ross en The Supremes, Someday We'll Be Together. Ik hoop dat we nu al samen een unit vormen. Jij en Radio Ludo bedoel ik, en dat we onafscheidelijk blijven. En niet in ons eentje hoeven rond te lopen, zoals Benny Nijman in dit liedje. Vroeger was je een vrijgezel als je alleen leefde. Hè? Dat was bijna een soort verwijt, alsof je niemand zou kunnen krijgen. Tegenwoordig is dat een soort eretitel en heet je

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Benny Nijman, vrijgezel, oorspronkelijk een Duitsstalig nummer van Michael Holm, Ein Junggeselle. Het verhaal wil dat dit nummer zou gebaseerd zijn op La Lontananza van de Italiaanse componist Domenico Modugno. Ik ga ze nog eens naast elkaar leggen, jij mag vergelijken, maar ik kies wel voor de versie van mijn Duitse radiocollega Camilo Velgen.

Camilo Velgen, La Lontananza. Die melodie zou dus als voorbeeld gediend hebben voor het vrijgezel van Benny Nijman. Goed, einde discussie. Oeps, aan de kant daarmee. Die Domenico schreef al meerdere wereldhits, waaronder Ciao Ciao Bambino en Nel Blu di Pinto di Blu, dat we sedert de discoversie van El Mortino beter kennen als Volare. Sometimes the world is a valley of

Uit de hoogtijdagen van de disco, uit de 70s dus, El Martino Volare, een gigantische wereldhit. Wie maar één keer in zijn carrière een nummer 1 hit wist te scoren, en dan nog wel in zijn Duitsland, was Rob de Nijs. Die begon met zingen in de 60s, maar moest wachten tot hij in Nederland in de top 40 op 1 stond. En wel met dit nummer in 1996.

Niet alleen met een kloppend hart, maar ook met een bange hart. Rob de Nijs, dat was bang afwachten voor hem, vooraleer eindelijk eens een nummer 1 binnen te halen. En dat lukte met bange hart. Je hoeft niet met een bang hartje te wachten tot ik nog eens langskom. Na na na na na, ik ben er morgen al, van 10 tot 12 en dan met CS-dag. Maak er nog een fijne dag van. En sowieso, tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweekhaal tot 25 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Rotem bij Dilze-Stokkum is vrijdagochtend brand uitgebroken in een bijgebouw aan de Rijksweg. De brandweer was snel ter plaatse met een 20-tal manschappen en kreeg het vuur snel onder controle. 3 gasflessen konden tijdig worden verwijderd, waardoor erger werd voorkomen. Een scooter brandde volledig uit en de materiële schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond. De politie hield omstaanders op afstand en de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Salk Turbo Task Force keurt 13 nieuwe Limburgse projecten goed. Goed voor bijna 26 miljoen euro aan investeringen. De grootste investering gaat naar de uitbreiding van Droneport in Sint-Ruiden. Ook projecten rond klimaat, waterbeheer en vergroening krijgen steun. Een groot deel van de financiering komt uit Europese fondsen. Net daar groeit de bezorgdheid, want de toekomstige Europese subsidies zijn onzeker. Limburg vraagt daarom dat Europa de steun aan de provincie ook na de huidige subsidieperiode voortzet. Vandaag wordt het warm zomerweer in Limburg. 'S Ochtends is het wel nog wat frisjes met minima rond 10 graden Celsius. Namiddag stijgt de temperatuur naar een maximum rond 27 à 28 graden. De matige westenwind kan helpen om de warmte goed te verdragen.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een stepper is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Sint-Niklaas. Gisteravond kwam hij in aanrijding met een auto. De stepper is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de stepper voorrang moest verlenen. Volgens de vakbonden zijn de cipiers weer aan het werk in de gevangenis van Itter in Waals-Brabant. Gistermiddag brak daar een spontane staking uit nadat een gedetineerde twee cipiers had aangevallen. Hij deelde enkele vuistslagen en stampen uit. De gedetineerde kon overmeesterd worden. Hij zit voorlopig in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. En Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden 67 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. Ook Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd, deze keer op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij vielen 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken er nog naar mensen onder het puin. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij de bosbrand die gisterochtend uitbrak bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is al zowat 2200 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De bosbrand is intussen deels onder controle, meldt de Catalaanse brandweer. Niemand raakte gewond. De bosbrand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtigheid. De regio-president van Catalonië bezoekt vandaag het rampgebied. Vandaag is het zonnig met soms wolkenvelden. Het kan tot 26 graden worden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de Kempen en Limburg kan er een buitje vallen. Het kweek haalt tot 25 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Genkenaar Milan Fretin maakt vandaag zijn debuut in de Tour de France. De renner van Cofidis kijkt vooral uit naar de eerste sprintkansen, maar wil de openingsdagen vooral energie sparen. De ploegenvoorstelling aan de Sagrada Familia maakt indruk, al focust Fretin volledig op de koers. Het WK voetbal laat hij bewust links liggen. Zijn grote doel is Parijs halen en zijn eerste grote ronde uitrijden, nadat hij vorig jaar de Giro vroegtijdig moest verlaten. Het aantal niet werkende werkzoekenden in Genk blijft dalen. In april telde de stad nog 2602 werkzoekenden, bijna de helft minder dan in 2007. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat vanuit het leefloon duurzaam aan het werk gaat. De arbeidsmarkt blijft krap met meer dan 3400 openstaande vacatures. Via projecten zoals project 3600 en Werkstation 2.0 wil de stad werkzoekenden intensief begeleiden en de werkgevers sneller met geschikte kandidaten in contact brengen. Vandaag wordt het warm zomerweer in Limburg. 'S Ochtends is het wel nog wat frisjes met minima rond 10 graden Celsius. Namiddag stijgt de temperatuur naar een maximum rond 27 à 28 graden. De matige westenwind kan helpen om de warmte goed te verdragen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
3: Wir wollen groß und stark werden, genau wie wir dieses Land Deutschland groß und stark haben wollen.
2: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
0: Dit is Hit Riders.
1: Jouw leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Dat doe ik nooit, beginnen met de les wiskunde, maar deze mevrouw drong aan, Catherine Ferry, 1, 2, 3. Een makje als je het me vraagt, en in het weekend mag dat ook, dan gooi je een beetje de last van de voorbije week van onze schouders. Geen moeilijke muziek ook niet, nee, integendeel, liedjes die erin gaan als zoete koek. Welkom trouwens, en geniet er maar.

Bobby Darin dacht, tellen kan ik ook, 18 yellow roses. Dat is een behoorlijke tuil bloemen. Als je nagaat dat één rode roos bijna 2 euro per stuk kost, dan heb je hier een bundel rozen in de hand ter waarde van 36 euro in het totaal. Je lief mag dus blij zijn met zo'n cadeau. Maar ja, blijkbaar heb je iets goed te maken, toch als ik dit verhaal van Cliff Richard goed begrijp.

Nooit letten op wat mensen zeggen. Vaak is dat prietpraat en leugens. Don't talk to him, Cliff Richard. In die hitlijsten uit die tijd kwam je in Engeland iemand tegen die hier zelfs met mondjesmaat op de radio te horen was, een zekere Jimmy Justice. De man was 82 toen hij in 2022 overleed. In Engeland goed voor 3 top 40 hits en dat in 1 en hetzelfde jaar, net voor de doorbraak van de Beatles, 1962.

groeide tot het leger tieneridolen aan het einde van de jaren 50, samen met onder andere Frankie Avalon en Bobby Rydell. Fabian, Turn Me Loose, wat zoveel betekent als Laat Me Los. Dat zijn we bij Radio Ludo nu eens niet van plan, integendeel, net het tegenovergestelde. We willen jou als luisteraar zoveel mogelijk aan ons kluisteren, dat je buiten Radio Ludo niemand anders in je huiskamer of waar dan ook toelaat. Kortom, de enige echte.

is wat ze in het vak noemen een nonsensicaal nummer. Heeft niks om het lijf, is alleen maar bedoeld om in de studio gek te staan doen. The Rivingtons waren dat met Papa Oumuamua. Heeft de als enige verdienste dat het model stond voor het nummer Surfin' Bird van de Trashmen. Dat liedje van daarnet was een soort parodie op het doo-wop-genre, dat toen schering en inslag was. Het aantal groepjes was in die tijd niet bij te houden. Vele waren geroepen, weinige uitverkoren.

Georgie Fay met het verhaal over het beruchte Amerikaanse misdaadkoppel Bonnie Parker en Clyde Barrow, die hoogtij vierde tijdens de jaren 30 en de ene overval na de andere pleegde. In 34 kwam er een einde aan hun verhaal toen de politie hen in een hinderlaag lokte en doodschoot. Lieve Mark, hoor ik je al zeggen, kan je ons geen leuker verhaal voorschotelen? Jawel, dat kan.

en een zong Johnny Hallyday, spiegelbeeld Willeke Alberti en George Jones, Tender Years. Die laatste was dan ook de originele versie. Zo hoor je dat in Hit Warners. Ik stel recht, want ik ga meteen naar onze jukebox. Die staat hiernaast, je weet dat. Die mag zoals steeds zelf de platenkeuze bepalen. Ik heb tijd nodig om tot daar te geraken. De eer aan Creedence Clearwater Revival om me onderweg te

Dat noemen ze thuis twee regelrechte jukebox hits. Run Around Sue met Dion en The Night Has a Thousand Eyes, Bobby V. Uit de tijd hoor ik sommigen zeggen dat ze nog plezante liedjes maakten. Ja, uit de tijd dat de melodie voorrang kreeg op het ritme. Zoals in dit nummer bijvoorbeeld van Tony Orlando. MUZIEK

Uit de periode voordat hij goud scoorde, samen met de groep Dawn, Tony Orlando, I'd Never Find Another You. En een man die qua, hoe moet ik dat zeggen, qua stijl, nauw aansloot bij die van Tony, was Steve Lawrence. Al moeten we met z'n allen wel toegeven dat Steve een veel betere zanger was.

Steve Lawrence, Pretty Blue Eyes. Ja, wie het keer of draait. Dit zijn stuk voor stuk wat ze noemen golden oldies. En ik ben eerlijk dat die zo goed als nooit hier in Vlaanderen in de hitlijsten opdoken. En zo merk je ook dat je je niet altijd moet beperken tot de top 30 of zo als je een programma wilt samenstellen. Soms moet je durven verder kijken dan je neus lang is. Dan kom je ook dit liedje tegen van The Crests.

Als hij dan toch niks om je geeft en aan je omkijkt, drop hem dan, forget him, Bobby Rydell, een van die tieneridolen waarover ik het daar straks had. Heb je zin om even je heupen wat los te werken? Misschien moet je straks nog naar een feestje en dan ben je alvast in de juiste mood, net zoals David Christie.

0: Meegepikt van het Schlagerfestival van Sanremo, Bobby Solo, anno 1964, Una lacrima sul viso. Ik zie dat we stilaan naar het nieuws toegeleiden, dat we toe zijn aan een nieuwe stapel platen voor nog een uur hitwaarders. Tot die tijd, Alicia Bridges.
1: Een hit-explosie.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jonge man van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
3: Wir wollen groß und stark werden, genau wie wir dieses Land Deutschland groß und stark haben wollen.
2: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een rel rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Als we eerlijk zijn, hebben we daar nooit genoeg van. Hoe meer centen, hoe meer vreugde en vooral hoe meer deugd. Abba weet daar alles van, zo te horen. Money, money, money. En wat zouden we kunnen doen met meer geld? Onze discotheek van Radio Ludo uitbreiden, want we doen dat hier zo legaal mogelijk. We kopen elke song aan op een eerlijke manier. Zo ook deze van The Turtles. MUZIEK

United We Stand ken ik, eendracht maakt macht. Maar als je zo bij elkaar bent, voel je je ook een stuk gelukkiger, happy together, de Turtles. Ik heb ooit qua hogere studies onder meer Engels gestudeerd en nadien ook gedoseerd. Ik weet nog goed dat dit een van de 2000 idioms was die we van buiten moesten leren. Uit mekaar vallen, in duigen vallen, is in het Engels falling apart at the seams.

Britse groep Marmalade, Falling Apart at the Seams. Goeie collega's van hen waren tijdens de Golden 60s en Happy 70s de Seegers, die deze folksong van onder het stof haalden. Kennen jullie misschien nog als Stenka Razin? The Carnival is Over.

nummers af en voegde er de stem aan toe van Jeff Christie. De begeleiding die op de band stond bewaarde hij en zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Yellow River een hit is van Christie samen met The Tremolos.

Christy Yellow River. Ik heb hem al bij de hand, onze platenkoffer, met erop gestickerd Vergeet Boek. Dat zijn plaatjes die wat uit het oog en het oor zijn verloren. Ik neem er zo meteen twee lukraken uit, maar gun me even de tijd om de klus te klaren. Geniet intussen alvast van deze hit van The Bee Gees.

Religio Royal, Down in the Boondocks en vervolgens Dickie Lee, I Saw Linda Yesterday. In Hyde Park Corner zag ik eind jaren 60 onder meer een live optreden van de groep Traffic, met als opvallend lid Steve Winwood, de man die iets voordien nog het boegbeeld was van de Spencer Davis Group.

De Spencer Davis Group met een geschikte plaat om op je kopje te zetten, hè, op je koptelefoon tijdens het joggen. Blijven lopen, keep on running. Maar af en toe moet je ook even halt houden. Zeker als je al een tijdje figuurlijk meeloopt op deze aardbol, kortom een beetje ouder bent. Halt houden doen we vandaag en even op adem komen met de Rolling Stones, Lady Jane.

Overduidelijk muziek uit de swinging 60s, The Kinks en een Waterloo Sunset. En ook dit is zo'n klassieker van het zuiverste gehalte. Kan je bezwaarlijk een gewone popsong noemen? Dit is je reinste classic pop, Roy Orbison. Ja.

Ronan Skerritt, The Big O. Aan het begin van dit tweede uur had ik de Seekers te gast, die nadat ze waren opgedoekt op zoek gingen naar een tweede hitadem en op de proppen kwamen met singles als deze onder de naam The New Seekers.

Graham Bonney, om je weekend mee op te krikken, Supergirl. En misschien voel jij je ook zo en ben je in een soort supermood, in een opperbeste stemming om er eens een danspasje te gaan wagen. Deze single om je alvast extra op te peppen. Wee!

geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, Lulu shout. Die mag het best van de dagen schreeuwen dat ik morgen zondag opnieuw van de partij ben, hier bij Radio Ludo, dan van 10 tot 12 met de nieuwe editie van onze siestdag, met erin muziek met een strikje. Het mag soms ook eens wat anders klinken. Nog een fijne dag verder en tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempen uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.